0: Wedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht. Dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droogt. Koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Aan stuurboord liggen kapers lief.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijze Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man dan op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. De club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Dat was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Welkom bij Ecclesia, een programma met religieuze kerkmuziek door de eeuwen heen. Met de nadruk op Nederlandse, Engelse en Duitse kerkmuziek. En wij beginnen vandaag in Nederland met Psalm 33, de versen 1 en 2 uit de Oude Berijming. Samenzang vanuit de Grote Kerk van Dordrecht. Aan het orgel Gerben Maurik.

We gaan van Dordrecht naar Rijssen. Mannenzang vanuit de Schilkerk. Het lied Ere zij aan God de Vader. U hoort de trompetisten Maurice en Janita van Dijk en de organist Marco Dentoom. Ere zij aan God de Vader.

op deze Trinitatis zondag ook het lied Heilig, Heilig, Heilig. Samenzang vanuit de Bovenkerk van Kampen met aan het orgel Minne Veldman.

We sluiten ons Nederlands gedeelte af met het Stadsknapenkoor uit Elburg. Een naam is onze hopen, één grond heeft Christuskerk. Aan het orgel, Dick Sanderman.

Van 4 liederen Nederlandse kerkmuziek gaan we naar 3 liederen Engelse kerkmuziek. En we beginnen met Christ is made the sure foundation. Christus is het zekere fundament. Hij is het hoofd en de hoeksteen van de hele kerk. Lof en eer aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest. U hoort het koor van de Liverpool Cathedral.

Van Liverpool gaan we naar York en wel naar het koor van de York Minster met het lied The Church of God a Kingdom Is. De kerk van God is een koninkrijk waar Christus aan kracht regeert. En daar verlangt men de terugkeer van hun Heer. De tekst van het eerste couplet. Het koor van de York Minster.

Het boek Jesaja heeft heel veel verwijzingen naar de Messias die nog moet komen. Want de Messias wordt daar aangeduid als de hoeksteen. Er staat namelijk: zie, ik leg een steen in Sion, een beproefde steen. Een kostbare steen voor een zekere fundering. Jesaja 28, de versen 16 en 17. De tekst voor het lied Christ is our cornerstone. Het is een vertaling van een oude kloosterhymne uit de 7e eeuw. En het werd ook nog gezongen tijdens het huwelijk van Charles en Diane. Christ is our cornerstone, het koor van de Wells Cathedral.

4 composities uit Nederland, 3 uit Engeland en we eindigen met 4 composities uit Duitsland. Wij beginnen met een orgelkoraal, Gott der Vater wohnt uns bei, van de Noord-Duitse componist Dietrich Buchner.

ook in Ecclesia een Trinitatis cantate, deze keer afkomstig van Georg Philipp Telemann. Drei sind die da Zeugen im Himmel. In 1701 begon de 30-jarige Telemann aan zijn eerste jaargang kerkmuziek. De teksten bestelde hij bij Erdmann Neumeister, een tekstdichter die ook wel voor Bach heeft geschreven. Helaas is veel van Telemanns kerkmuziek verloren gegaan. Deze Trinitatis cantate gelukkig niet. Het werk begint met een feestelijke instrumentale inleiding, gevolgd door een koor, het koor. Drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één, staat in 1 Johannes 5, vers 7. Dan een kort recitatief waarin ons wordt gezegd dat God één in wezen is. En het vierde deel is een aria. Als mijn aardse leven voorbij is, neem mij dan op in uw zaligheid. Ik zou vandaag al wel boven willen zijn. En de korte cantate eindigt met de woorden: alle christenen zullen u op aarde blijven loven. U, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Vijf delen uit de Trinitatis-kantate van Telemann. Drei sind, die dat zeugen im Himmel. U hoorde Veronika Winter, Jan Kobow, de Rheinische Kantorei en das kleine concert onder leiding van Hermann Max. En van Telemann gaan we naar Mendelssohn. O Beata et Benedicta. O heilige en geprezen drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Het wordt uitgevoerd door het Stuttgarter Kammerkoor onder leiding van Frieda Bernius.

We eindigen ons programma met de Boheemse barokcomponist Jan Dismas Zelenka. Hij leefde van 1679 tot 1745, dus een tijdgenoot van Johann Sebastian Bach. Hij bracht het grootste deel van zijn leven door in Dresden, destijds het belangrijkste muziekcentrum van de eerste helft van de 18e eeuw in Duitsland. Hij was de rechterhand van de hofcomponist van Dresden. In die tijd was dat Johann David Heinichen. Tussen 1730 en 1740 schreef hij de meeste kerkmuziek. Hij hoopte Heinichen te kunnen opvolgen als hofcomponist, wat helaas niet gebeurde. Het werd namelijk Johann Adolf Hasse. En Zelenka heeft altijd wat in de schaduw gestaan van die twee. Dresden legde namelijk in tegenstelling tot Leipzig veel meer de nadruk op de opera. Van Zelenka, de Missa Sanctissime Trinitatis. Uit het werk Het Slot, het Agnus Dei en het Dona Nobis Pacem. U hoort het Tsjechische barokensemble Musica Florea.

0: En met de slot van deze mis zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele goede zondag toegewenst.
1: 12 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NMR Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is één dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Naast mijn vrouw, ze denkt, wat denkt die gozer? Opgestaan en omgekleed, tabak als hier op weg te roken. Ik kocht die golf van GR, maar ik kon Bentley kopen. Meestal laat het stil, die hoeren gaan hier voor geld verkopen.
1: Twee maal geschoten op jullie.
2: Wat schiet in de straat?
3: Welke gemeente?

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: Check.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oud Anders. De Aga Khan Master Musicians is een formatie van muzikanten die afkomstig zijn uit alle windstreken van Azië. Ieder van de groepsleden is een virtuoos op zijn instrument. Dat zijn dan vaak instrumenten die wij hier in het Westen niet zo goed kennen. U heeft zojuist geluisterd naar het nummer Jule Dance van hun hand. En zegt u nu zelf, dit klonk toch schitterend? En dan gaan we verder met een van de bekendste bluesgrootheden uit Amerika, namelijk Muddy Waters. Het ging de Rolling Stones tijdens hun tournee in Amerika aan het hart dat ze deze artiest aantroffen als glazenwasser en ze vonden dat ze er iets aan moesten doen. Dankzij Muddy's Manage Boy, opgenomen met de Stones, wist de wereld opeens weer wie Muddy Waters was. De Britse band heeft dus veel voor hem gedaan, mogen we wel zeggen. Gaat u luisteren naar Going Down Slow van Muddy's hand. Het wordt hier live voor u uitgevoerd.

0: Thank you.
1: Thank you very much.
2: De koto is absoluut het nationale instrument van Japan. Deze pangsite bestaat al heel lang en er wordt nog steeds volop gemusiceerd met dit instrument. De Japanners blijven immers trouw aan hun tradities. U hoort het nummer Metamorphosen B op de 17-snage baskoto, uitgevoerd door Yutaka Matino. En deze artiest moet niet verward worden met de computermuziekcomponist van dezelfde naam.

Dat Lady Gaga een stem heeft die overweg kan met zo ongeveer alle genres, zullen we toch zo langzamerhand moeten toegeven. We wachten erop dat ze nog eens een opera gaat zingen of zo. Je weet het nooit met haar. In ieder geval is ze goed thuis in jazz, zoals haar samenwerking met de beroemde jazzzanger Tony Bennett bewijst. Van hun album Cheek to Cheek uit 2014 draaien we nu het nummer Lush Life.

Liszt, Chopin, Rachmaninoff, dit zijn allemaal namen van zeer grote pianisten die u wel bekend zullen zijn. Er zijn echter nog meer componisten geweest die geweldig huis wisten te houden op het toetsenbord, maar die min of meer in de vergetelheid zijn geraakt. En zo iemand was Nikolai Metner, een Russische muzikus die leefde van 1880 tot 1951. Waarom niet zoveel mensen hem nog kennen, zal te maken hebben met het feit dat hij wars was van tournees en zich in het algemeen afzijdig hield van de in-crowd van de muziekwereld. U gaat zijn Sonata Elegy horen van zijn Sonata en Triade opus 11, uitgevoerd door Nikolai Demidenko.

Het wordt weer eens tijd om iets van de Amerikaanse bard Bob Dylan te laten horen. En dat doen we dan gelijk maar met een nummer van zijn dubbelalbum Blonde on Blonde, dat door muziekcritici omschreven wordt als zijn grootste meesterwerk. De song die we gaan draaien heet Visions of Joanna. Het wordt lastig om een uitleg te geven van deze song, maar het komt er kort gezegd op neer dat de zanger een ideale vrouw probeert te benaderen die voor altijd onbereikbaar zal blijven. Dylan's statement is dat het leven zonder een bepaald onbereikbaar ideaal na te streven zinloos is. Dat klinkt vreemd, niet waar? Maar misschien had hij wel gelijk.

De Amerikaanse jazzartiest James Carter, die zo ongeveer alle soorten saxofoon en klarinet bespeelt, heb ik ooit op het North Sea Jazz Festival mogen bewonderen. Hij is een geweldig artiest die, behalve dat hij heel goed kan spelen, ook vriendelijk en hartelijk met zijn publiek omgaat. Luistert u naar zijn La Dernière Bergère van het album Chasing the Gypsy uit 2000. Het album is waarschijnlijk bedoeld als een eerbetoon aan de Belgische zigeunergitarist Django Reinhardt, van wie we overigens ook eens wat moeten presenteren, maar dat komt dan wel in een volgende uitzending. Luistert u naar De Laatste Schaapsherderin, zoals de vertaling van het nummer luidt.

Bij Bosjes zijn ze er niet geweest, koningen of andere figuren van adel die heel aardig konden componeren. Maar Frederik de Grote van Pruisen, die leefde van 1712 tot 1786, was er een van. De man is zeer belangrijk geweest als iemand die het opgedeelde Duitsland steeds meer wist te verenigen, dankzij zijn talenten als militair stratege en als diplomaat. Nou, ook als componist kon hij wel uit de voeten, getuige zijn Sinfonia D-dur dat we u zo dadelijk presenteren. De uitvoerders zijn het Kammerorkest Emil Zeiler en de fluitist Hans-Ulrich Niggemann.

Kon Yoko Ono, de Japanse vrouw van John Lennon, eigenlijk wel zingen? Velen denken van niet, maar dan vergeten ze dat Ono eerder een avant-gardistische stemkunstenares was dan een zangeres die een aansprekend melodietje ten beste kon geven. Dat laatste interesseerde haar niet zo, ze experimenteerde liever met haar stem. Toch kon ze heus wel wat behoudender zingen en dat gaat u horen in het nummer Eusanity, dat deel uitmaakt van de Signature Box, dat alle geremasterde albums van Lennon bevat, met daarnaast nog een reeks songs die nooit uitgebracht werden. We sluiten dus onze uitzending af met een redelijk goed zingende Yoko Ono, gaat u luisteren.

0: No Refuse. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Goedenavond, welkom bij aflevering 1714 van Symfonia. Een programma over symfonische rock, progressieve rock, pop en hard pop en hard rock, AOR. Wat u allemaal maar aan progressieve muzieksoorten met een rock- en pop-insteek kunt verzinnen op Delta FM en Radio 350. En dat doen we al zo'n 34 jaar. Vanavond hebben we weer nieuwe muziek voor u van Bronze. Of moeten we gewoon zeggen Bronze. Het is de band rond Dave Bronze die een soort Keltische prog maakt. Daarnaast hebben we ook Phaedrus voor u. In de tweede uur hebben we weer een album van Legacy Pilots. Enkele weken geleden verschenen er 2 nieuwe albums tegelijkertijd van dit Duitse project. En eentje hebben we al onder aandacht gebracht. Daarnaast hebben we ook nog een heruitgave. Weer een kloeke box van Jethro Tull, waarin ook meteen een heruitgave van een soloalbum van de voorman van Jethro Tull, Ian Anderson, is gestopt. En we hebben ook nog een heropgenomen album van het Italiaanse Leviathan dat we voorbij laten komen. En nog een nieuwe plaat van Bruce Sword van de Pineapple Thief. Daarnaast hebben we live muziek van Steve Hacker, die op dit moment zo ongeveer het podium zal wandelen in Zoetermeer en morgen ook nog in Utrecht optreedt. En we vieren het 50-jarig bestaan van albums van Colosseum 2, een groep waarin Gary Moore speelde, en het Nederlandse El Quinn. En ook Steve Thorn komt nog voorbij, die trouwens tegenwoordig ook ambient muziek op zijn Bandcamp profiel site heeft gepost. Wij beginnen eerst met een nieuwe release van Jim Moray. Het is een Britse folkzanger die een progressieve insteek heeft in de folk die hij maakt. Hij brak ooit door met het album Sweet England. En hij verstaat de kunst om traditional zodanig met moderne instrumenten uit te voeren dat ze ook voor menig progressieve rockliefhebber interessant zijn. En als soloartiest is hij echt een cultartiest geworden op eigen naam. En wij gaan vanavond eerst luisteren naar het nummer When I Was a Little Boy van Jim Moray.

De Britse folkzanger met een progressieve insteek, Jim Moray, met When I Was a Little Boy van het nieuwe album Gallons. En zoals ik net al zei, het is toch wel echt een cultartiest die zijn geheel eigen weg bewandelt. En dat onderstreept hij nog door het feit dat hij zijn laatste 3 platen in eigen beheer uitbracht. Laatst tot nu toe dan. En zo ook het afgelopen maand verschenen album waar we het nu over hebben. En op 1 zelf gecomponeerd stuk na, plus een deels door hem geschreven nummer, zijn het wederom allemaal traditionele liederen. Soms wel worden ze vrij basic uitgevoerd, terwijl songs als When I Was a Little Boy, dat we net hoorden, en American Stranger juist rijk gearrangeerd zijn. En in eerstgenoemde track zit de prominente bijdrage van blazers, zoals u net wel kon horen, terwijl Moray in de tweede instrumenten als mellotron, hammer, dulcimer, hurdy-gurdy en elektrische gitaren bespeelt. En we gaan ook nog luisteren naar dat tweede nummer, American Stranger, van Jim Moray.

hoorde muziek van Jim Murray, American Stranger, van zijn nieuwe plaat Gallons. En wij gaan door met een heruitgave van Jethro Tull. Overigens een band die ook wel eens een plaat heeft uitgebracht met een folky tintje, vooral zo rond midden jaren 70. Ook albums die meer richting blues rock en full-blown prog gingen, kwamen voorbij in de discografie van Jethro Tull. Maar in 1984 kwam daar ineens de plaat Under Wraps. En dat is toch wel onder de fans een discutabele plaat, want daarop was helemaal geen echte drummer te horen en werd er gewerkt met geprogrammeerde drums die ook nog eens een keer klonken als alsof het hier om een synthiepop zou gaan. En daardoor is die plaat altijd een beetje een ondergeschoven kindje in de Jethro Tull discografie gebleven. En daarom waren fans wel erg benieuwd wat ermee zou gebeuren in de heruitgavenreeks die al jaren geleden begon, waarin ieder Jethro Tull album een behandeling krijgt door uit te brengen als een mooi kloek digiboek met een boekwerk van zo'n 100 pagina's met alle informatie die je maar zou kunnen willen weten over het album en over de tour die daarop volgde enzovoort enzovoort. En al het materiaal wat er maar in de studio te vinden was. En als het even kan ook nog wat concerten toegevoegd op extra cd's. En daar is dus nu Under Wraps bij aan de beurt. En Ian Anderson die had oorspronkelijk het plan om nieuwe drums te gaan opnemen voor deze plaat, want hij kende natuurlijk het verhaal daarachter. Maar zowel Dwayne Perry, de drummer die vlak na de Under Wraps opname toetrad tot de groep, als Bruce Sword, degene die de remix heeft gedaan, die zei van nou, de programmeringen van die drums die zijn gewoon hartstikke goed, moet je niks aan doen. Er zijn allerlei mooie, want het is een digitale opname. Er zijn wel andere manieren om er gewoon een andere sound onder te zetten. En dat is er nu gebeurd met Under Wraps. En de sound is sowieso ook wel opgelapt. En daarnaast is aan deze box ook toegevoegd het soloalbum dat Ian Anderson het jaar daarvoor had gemaakt, samen met Peter Vitesse, de synthesizer wizard, die het jaar daarvoor was toegetreden tot de groep en waarmee hij heel goed kon samenwerken. En die zelfs op zolder woonde bij Ian Anderson in zijn toenmalige villa, zodat ze aan één stuk door konden inspireren. Experimenteren in de studio. En daarom is eigenlijk ook die plaat van Walk Into Light, heet die van Ian Anderson, die hoort ook echt bij die Under Wraps periode en zit hier ook opgelapt bij in deze box. Andere boxen zitten ook vaak nog mooie videoopnamen die opgenomen zijn van concerten, bijvoorbeeld vooral in de Verenigde Staten. Dat is in dit geval niet het geval. Er is wel een cd toegevoegd met een concert van de BBC opgenomen in 1984, maar dat concert was al eerder op cd verschenen en nog steeds is het niet het complete concert. Het is wel grappig om te horen hoe Peter Vitesse omgaat met het oudere materiaal, omdat hij allerlei grapjes toevoegt in zijn spel en hintjes, zoals bijvoorbeeld hits die op dat moment in de hitparade staan, zoals bijvoorbeeld van Frankie Goes to Hollywood. En er lijkt ook in Different Germany een nummer van Ian Anderson dat in de set werd opgenomen, lijkt er een knipoog te worden gegeven naar Frank Stallone's Far From Over, waar trouwens Dwayne Perry drums op speelt, mind you. Maar dat nummer dat kwam pas een paar maanden later uit. Dus dat zal toeval zijn dat het likje er een beetje op lijkt. En dat gaat over in een reprise van Thick as a Brick. Daar eindigen we mee met deze live-opname. We gaan dan daarvoor Elizabeth in White beluisteren. Dat is een outtake van die plaat Walk Into Light van Ian Anderson. Dat een beetje klinkt als Brian Ferry meets Ultravox, zegt Ian Anderson er zelf over. Maar we beginnen met Heat, een van de sterkste nummers van Under Wraps, maar dan met de 2026 drums eronder van Jethro Tull.

0: to be thick
1: as a
2: brick.
3: U hoorde een live opname die toegevoegd is aan de 5 CD plus Blu-ray set Unwraps, The Unwrapped Edition, waar Walk Into Light van Ian Anderson dus ook bij inzet. En ik heb het dan over Jethro Tull natuurlijk. En op die Blu-ray staan natuurlijk ook Dolby Atmos en Dolby 5.1 Surround Mix. En die zijn gemaakt door Bruce Sword, die ook nog een solo album net uit heeft. Gaan we straks in de tweede uur nog over hebben. Wij gaan nu door met meer bands die wel wat met folk doen. Ik heb het nu over Dave Brons, die introduceert zich namelijk op zijn website als maker van Celtic prog rock. In 2020 schopte zijn tweede studioalbum Not All Those Who Wander Are Lost het tot album van de maand, waarbij we het virtuose gitaarspel van de Brit bejubelden. En afgelopen maand verscheen zijn vierde wederom op Tolkien's werk gebaseerde album The Fellowship. En dat hier dat een flink aantal jaren in beslag nam, dat werk, dat werd mede veroorzaakt door het feit dat er in de tussentijd ook nog een live registratie is verschenen. En net als op voorgaande albums is zangeres Sally Minier weer van de partij. En andere terugkerende vaste krachten zijn drummer John Bicklands en multi-instrumentalist Daniel Day. En vooral laatstgenoemde heeft een belangrijk aandeel in arrangementen middels spel op onder andere diverse traditionele Ierse fluiten als de tin whistle. En dat dit echt een groepsproduct is dat met compositorische bijdrage van de medeleden tot stand is gekomen, komt tot uitdrukking in het feit dat de Fellowship verschijnt onder de bandnaam Bronze, of moeten we misschien zeggen Bronze, want daar zit een streep doorheen, net als bij Bluff. Maar het kan natuurlijk ook gewoon puur een grijntje zijn in de design. Een van de meest noemenswaardige gasten is Troy Donnelly, die een aantal nummers verrijkt met zijn Ulian Pipe spel. En we moeten ook vooral vaste co-producer Dave Bainbridge niet vergeten. En wie de voorgaande albums kent, weet dat Bronze de nodige gitaarcapriolen uithaalt, maar toch vooral een muzikale reis voorschotelt waar de Keltische invloeden vanaf druipen. En dat is deze keer niet anders, maar die invloeden die overheersen niet. Sterker nog, de Fellowship gaat gelijk voortvarend van start met stevig en snel gitaarwerk dat ons aan Nightwish deed denken. Hier treedt derhalve Bronze ervaringen in de heavy metal naar voren. En de verhalen van The Lord of the Rings zijn natuurlijk al vaak naar muziek vertaald, maar Bronze die weet toch met zijn bandleden weer net een andere draai aan te geven en veel dynamiek toe te voegen aan de muziek, waardoor we wel willen aangeven dat dit misschien wel een van de fraaiste projecten is waar Dave Bronze zijn naam tot nu toe aan verbonden heeft. Wij gaan luisteren naar Nameless Fear en daarna naar I Will Go. En daarin zit Ilion Pipe spel dat niet van Donnelly is, maar van Catherine Ashcroft.

Na de muziek van Brahms, de band rond Dave Brahms, wat misschien ook wel als Brahms moet worden uitgesproken gezien de streep door de O, hoorde u muziek van Phaedrus van Pleiades Suite Alcyone. Phaedrus is in 2016 opgezet Spaans project van multi-instrumentalisten César Gay Forero en Carlos Plaza en Victor Rodriguez. De eerste twee zijn eveneens lid van de door de Venezolaanse Plaza opgerichte symfonische rockband Cotebel, terwijl Rodriguez speelt in het door R.I.O. progressieve rock en fusion geïnspireerde October EQ's. En na twee alleen voor inschrijvers beschikbare downloads in 2017, de track The Emperor en het album Triptych, debuteerde het project onlangs pas echt met het conceptalbum Pleiades Suite. En de CD is gebaseerd op de in de Indiaanse beschaving verzinnen beelden zeven moedergodinnen, de zeven gezusters die op hun beurt weer hun oorsprong hebben in het zevengesternde in het sterrenbeeld stier. Gezien de achtergrond van de muzici is het niet verwonderlijk dat er uiteraard zeven composities bol staan van invloeden uit de klassieke muziek en dan vooral de Franse muziek uit begin vorige eeuw. Ze geven zelf aan gedreven te worden door componisten als Ravel, Debussy, Fauré en Poulenc. En de zwaar georchestreerde stukken worden gekenmerkt door talloze thema's en variaties, terwijl slepende gitaarsolo's voor de belangrijkste melodielijnen zorgen. Je zou de muziek van Phaedrus kunnen omschrijven als een mix tussen de Enid en een minder op percussie gericht orkestraal Isildur's Bane. En we hebben daarom het nummer Alcyone uitgekozen, zodat u zelf kon oordelen wat u hiervan vond van die Pleiades suite van Phaedrus. Straks in de tweede uur hebben we nog nieuwe muziek voor u van Bruce Sword. We hebben nog live muziek van Steve Hackett. En ook Leviathan uit Italië komt nog voorbij, want er zijn veel groepen die zich zo hebben genoemd. Maar dit is dus de Italiaanse neoprogband die niet zo lang geleden het debuut uit 1988 opnieuw heeft opgenomen. Straks in de tweede uur aandacht daarvoor, alsmede ook nog wat concertnieuws. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Heb jij al gehoord van

0: geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
4: Delta FM met het nieuws.
5: Manning Zampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij draaien de hits en hebben de informatie.
6: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
7: U bent terug bij Symfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonische rock en zeker ook de nodige verwante stijlen op AFM. Met zometeen nog wat concertnieuws voor u en verder op muziek van Steve Thorn. En we hebben ook nog meer nieuwe muziek van de Legacy Pilots uit Duitsland opnieuw. En we vieren het 50-jarig bestaan van een album van Elquin. En we hebben nog een jubilaris, want we beginnen met het 50-jarig bestaan van de plaat Strange New Flesh uit 1976 dus, van Colosseum 2. Het was het debuutalbum van deze Britse jazzrockgroep. En bandleider die was John Heisman, die de naam Colosseum natuurlijk al eerder aangewend had. En nu staat er dus een Romeinse 2 achter. Maar als er al jazzrock was te ontwaren in de vooral in proto-prog gespecialiseerde oorspronkelijke Colosseum, dan heeft dat verder niks te maken met wat Colosseum 2 doet, want dat lijkt meer op wat Mavis New Orchestra en Return to Forever in diezelfde tijd deden. Andere bandleden zijn bijvoorbeeld Don Airy, die we ondertussen kennen van Deep Purple en later ook nog in Rainbow speelde. En gitarist was niemand minder dan Gary Moore, die zich in deze groep op zijn meest virtuoos en lyrisch laat horen. En Neil Murray was de bassist en zanger in deze eerste bezetting van Colosseum 2 was Mike Starrs. En die hield het maar één album vol. En Colosseum 2 hield het uiteindelijk drie albums vol. We gaan luisteren naar een nummer van dit debuut. Het heet Secret Places.

Hoort de stem van Mike Starr en op de achtergrond ook Gary Moore als achtergrondzanger op dit Secret Places van Colosseum 2. De tweede plaat van Colosseum 2 was trouwens helemaal instrumentaal. En op de derde zingt Gary Moore zelf een paar nummers. En later is hij natuurlijk veel meer gaan zingen nog, zoals we ondertussen weten. We gaan met deze 50 jaar oude plaat nu verder met het concertnieuws. En dan beginnen we met wat nieuwe toevoegingen. Orbi is een soort klassiek crossover gezelschap. Waarin bijvoorbeeld Hammond-orgel zit, maar ook Hobo. En die groep die speelt van Wagner en Mahler tot Radiohead en Muse. En u kunt het op 24 oktober bewonderen in het muziekcentrum in Enschede. Shearwater en het bijproject Loma en nog een ander bijproject van diezelfde band Anykind. Gedrieën gaan op tournee. Er komt een nieuwe Shearwater plaat aan over een paar maanden. 31 oktober is de eerste optreden in de muziekgieterij in Maastricht. 1 november in Bitterzuur in Amsterdam. 10 november in de Mes in Breda. En 11 november in Vera, Groningen. Tarja Turunen, u kent haar natuurlijk nog van Nightwish. 15 oktober is ze in het Hyde Park in Osnabrück. 14 februari, en dat is dus een behoorlijk wat maanden later, in Patronaat in Haarlem. En 15 februari in Oosterpoort in Groningen. En Lorena McKennett die is nog steeds bezig met de 30th Anniversary Tour van The Mask and the Mirror. Terwijl die plaat ondertussen al een jaar of 32 oud is. En die komt voor 6 optredens, 7 zelfs, naar ons land. Ik noem ze niet allemaal. Ze staan natuurlijk allemaal op symfoniaradio.nl/concert. Maar op 22 februari begint ze in de Oosterpoort in Groningen. Daarna is ze 2 dagen in Carré in Amsterdam op 23 en 24 februari. En ze is verder dan ook nog onder andere in de vereniging in Nijmegen op de 28ste. En Hoover Phonic bestaat nog steeds. Ze heeft nu Noemi Wolfs weer teruggehaald als zangeres. En met deze bezetting van deze progressief ingestelde trip-hop groep uit België worden er 2, 4, 6, 8 optredens in Nederland gedaan in april volgend jaar. Waaronder bijvoorbeeld in Nijmegen op 15 april in de vereniging. En in Utrecht in Tivoli-Vredenburg op 23 april volgend jaar. En dan Saga gaat volgend jaar optreden in het kader van het 50-jarig jubileum van de band. Er is nog een trio over van de Glorie-bezetting, waarvan nog 2 van de oorspronkelijke bezetting. In 1977-2027 de Generations Tour. 14 mei in de Bosuil in Weert. 15 mei in de Podiumboerderij in Zoetermeer. En 16 mei in Hedon in Zwolle. Dan nog weer een verandering voor het Midsummer Prog Festival, dat op 20 en 21 juni in muziekgieterij Maastricht plaatsvindt. Cyan heeft afgezegd en de vervangende groep is Frank Carducci en de Fantastic Squad. En dat is op 21 juni. Er is trouwens ook nog een pre-party op de 19e juni. En dan zijn er nog een paar toegevoegde voorprogramma's bij concerten die eraan zitten te komen. Zo is het aloude Day 6, waar we een tijd niks van gehoord hebben, is op 12 juni te aanschouwen samen met Evergrey in Uden. En dat is natuurlijk de Pul al daar. En Poppodieboerderij in Zoetermeer, daar treedt Evergrey op zaterdag 13 juni op met Enma. En bij de Tangent zal Molstone optreden op vrijdag 18 september. Een band waar wij al een paar maanden geleden wat van gedraaid hebben. En bij Threshold op zaterdag 24 oktober zijn zelfs 2 progressieve metalbands toegevoegd. Ancient Curse en Cause of Fate. En Pendragon gaat optreden samen met Twice Bitten op 1 november 2026. U kunt morgen nog naar Steve Hackett in Tivoli-Vredenburg. Hij speelt op dit moment in Zoetermeer. En Wende zal op 2 en 3 juni optreden in het Burgerweeshuis in Deventer met het Experiment. En 4 juni is Bruce Sword te aanschouwen in Poppodieboerderij te Zoetermeer. En Remy van Kesteren doet een heel bijzonder optreden met onder andere de cellisten van het Metropoolorkest en de zanger van Direct in Tivoli-Vredenburg in Utrecht op 5 juni. En Christopher Gildenleu en A Liquid Landscape brengen allebei een nieuwe plaat uit. 5 juni is dat in Oosterpoort in Groningen te aanschouwen, worden beide platen in het zonlicht gezet. En op 6 juni in Poppodieboerderij in Zoetermeer. En Bethalf Lenting en Diederik Nomde zijn nog steeds bezig met hun theatertour. En op 6 juni kunt u naar de Bond in Oldenzaal. En op 7 juni kunt u naar de Oosterpoort in Groningen voor Patrick Watson, die een dag later ook nog zal optreden in Tivoli-Vredenburg. En
Wij gaan door met een plaat die we al eventjes genoemd hebben 2 weken geleden. Toen hebben we namelijk Camera Obscura Volume 1 gedraaid. Of in ieder geval 2 tracks daarvan van Legacy Pilots. En sinds 2018 heeft Legacy Pilots al de nodige studioalbums en een live registratie uitgebracht. En je zou misschien verwachten dat Frank Usher daarom eens een keer wat rustiger aan zou doen. Maar dat doet hij dus niet, want hij brengt 2 platen tegelijkertijd uit. En je hoort op die beide platen toch wel de inmiddels klassieke Legacy Pilot sound. Klassieke symfo met hier en daar lichte AOR-neigingen. Maar er is toch wel een verschil tussen beide platen. De een is wat rustiger en de ander is wat steviger van karakter. En ook weer de vaste gasten die we op alle platen van Legacy Pilots horen, zijn weer te horen. Zoals bijvoorbeeld de drummer van Styx, Todd Zuckerman. Terwijl ook Marco Minneman een aantal drumtracks heeft ingespeeld. En ook Finally George doet weer de nodige zangpartijen. En Jake Livgren doet dat ook weer. Wij gaan vanavond echt luisteren naar de instrumental van Camera Obscura Volume 2. En het heet So Obvious While Obscure. Legacy Pilots.

Een bijna Emerson, Lake & Palmer-achtig einde. En als je de hoeze bekijkt van die twee delen van Camera Obscura, dan zitten er ook wat verwijzingen eigenlijk in naar Brain Salad Surgery. Dat ontwerp van Emerson, Lake & Palmer's hoeze. Legacy Pilot hoorde u met So Obvious While Obscure. Eerder in deze uitzending hoorde u door Bruce Sword onder handen genomen muziek van Jethro Tull. En het maken van meerkanaals mixen is niet de enige activiteit die Sword buiten de Pineapple Thief verder ontplooit. Zo maakte hij in 2013 al een duo-album met Catatonia-frontman Jonas Renske onder de naam Wisdom of Crowds. En sinds 2015 brengt de Brit met enige regelmaat solo-albums uit. En zijn vierde, Ghost in the Park, verscheen 2 weken geleden. En uiteraard is ook hiervan een deluxe editie met meerkanaals mixen en een bijgevoegde Blu-ray van uitgebracht, die niet los verkrijgbaar is trouwens. De muziek is verstilder dan die van de Pineapple Thief. Een uitgangspunt van de songs is steeds een akoestische gitaartokkel. En als zanger zit Sword soms tegen het fluisteren aan. En diverse songs kennen echter wel een uitbarsting middels een soms zielsnijdende elektrische gitaarsolo. En er zullen echter waarschijnlijk wel liefhebbers van het bandmateriaal zijn die Ghost in the Park toch wat weinig dynamisch zullen vinden. Live doet Sword het niet helemaal in zijn eentje. De Pineapple Thief bassist John Sykes vergezelt hem bij een handvol optredens die op het programma staan. Zoals bijvoorbeeld aanstaande donderdag 4 juni in Poppodiumboerderij te Zoetermeer. En op 21 juni zal hij trouwens ook aantreden tijdens het Midsummer Prog in Maastricht. En we nemen aan dat Sykes dan ook gewoon van de partij is. We gaan luisteren naar het nummer Stared Down met misschien wel de fraaiste gitaarsolo van deze plaat als uitsmijter. U hoort Bruce Sword.

Stare Down was dat van Bruce Sword. En die kunt u aanstaande donderdag aan het werk zien. Samen met zijn maat John Sykes van The Pineapple Thief in Poppodiumboerderij te Zoetermeer. Dit kwam van zijn nieuwe plaat Ghost in the Park. En op dit moment speelt Steve Hackett in Poppodiumboerderij in Zoetermeer. En morgenavond is hij nog te aanschouwen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. In oktober 2018 nam Hackett het besluit om een tournee op poten te zetten, waarbij hij zijn eigen werk en klassiekers uit zijn tijd bij Genesis met zijn band zou gaan spelen, maar dan wel aangevuld met orkest. Het idee kwam van de optredens die John Anderson en later ook hij zelf deed met de IJslandse band Todd Mobile, waarbij er ook een orkest werd ingezet. En voor een deel gebruikmakend van die arrangementen en daarnaast ook van nieuwe arrangementen die gemaakt werden door Bradley Chuck, de dirigent van zijn keus, samen met diens broer Steve, die ook wat van de arrangementen voor Todd Mobile hadden bijgeschaafd, werd er een tournee op poten gezet die natuurlijk al meteen snel uitverkocht. Dat was een tournee door de UK. En één concert in de Londense Royal Festival Hall werd opgenomen voor cd's en voor Blu-ray. En dat is een hele fraaie set. En als je uit de grote keuze die er is aan live dvd's en Blu-rays van Hackett wat wilt kiezen, is dit wel een tip. En het gaat soms behoorlijk bombastisch aan toe, omdat het orkest eigenlijk voornamelijk wordt ingezet als een uitvergroting van de Mellotron, zo zou je kunnen zeggen. Wij kiezen voor het slot van Wind and Wuthering van Genesis in 1977, In That Quiet Earth and Afterglow. Overigens, na deze orkesttournee verliet drummer en zanger Gary O'Toole Hackett's band. Hij werd opgevolgd door Greg Blundell, die trouwens ook recentelijk de groep verlaten heeft. En nu is er een bezetting op poten gezet waarbij voornamelijk gebruik lijkt te zijn gemaakt van de Rolodex van Jonas Reingold, de bassist die ooit ook in de Flower Kings zat. Want de nieuwe toetsenist Lara Larssons, die zit nu ook in de Flower Kings. En drummer Felix Leerman maakt ook ooit deel uit van die Zweedse groep. Wij gaan luisteren naar In That Quiet Earth en Afterglow door Steve Hackett met zijn band en orkest.

Afterglow natuurlijk, een nummer van Genesis. Deze uitvoering was van Steve Hackett live, gezongen door Nat Sylvan natuurlijk. En u hoorde dat van Genesis Revisited Band and Orchestra live at the Royal Festival Hall in 2019. En morgenavond kunt u nog naar Hackett in Tivoli-Vredenburg. Maar dan moet u wel via Ticketswap of zo een kaartje zien te krijgen, want het is hartstikke uitverkocht. Wij gaan door met Neoprog uit Italië. Leviathan is een van de oudste bands in dat genre, die in 1985 al werd opgericht in Rome. En eigenlijk het genre volgde zoals Marillion, Pendragon, IQ en Palace en 12 Night dat de jaren daarvoor al hadden gedaan. En in 88 verscheen het debuut Heartquake, dat slechts in 5 dagen werd opgenomen. De groep maakte daarna nog een aantal platen, maar was blijkbaar toch nooit helemaal tevreden over hoe die eerste plaat klonk. Want er zaten wel veel frisse ideeën op, maar door de beperkte middelen kwam dat er niet echt goed uit. Dus de heropgerichte band nam in 2024 dat debuut opnieuw op en noemde dat Heartquake Redux. En dat klinkt inderdaad een stuk beter. En wij gaan luisteren naar het nummer Up We Go van deze heruitgave van Leviathan.

worden. Up We Go en dan de Redux-versie van Leviathan uit Italië. De Brit Steve Thorne die maakt naast de progressieve singer-songwriter rock tegenwoordig ook ambient. Tenminste, hij heeft op zijn Bandcamp profiel nu een iets meer dan een half uur lange track gezet onder de titel Moonwater, waarin wel elementen van zijn progplaten terugkomen. En het is ook een soort van prequel voor zijn twee meest recente studioplaten. En de recentste is Malice in Plunderland, waar we 2 jaar geleden ook al aandacht aan hebben besteed. Die verscheen in 2023. We willen er graag nog een nummer van draaien. En het heet These Clowns van Steve Thorne.

0: En na de muziek van Steve Thorne, These Clowns van zijn album Malice in Plunderland, hoorde u muziek van het 50 jaar oude Best Kept Secret van L. Quinn, het nummer Take Any Road. En Best Kept Secret, dat leek lange tijd het laatste album van deze Delftse groep te zijn. Vier platen maakte die groep in de jaren 70. Maar zowaar in 2003 begon de groep aan een comeback en maakte nog een aantal studioplaten en ook nog een live document. En ondertussen is de band er toch wel echt mee gekapt. Maar zanger Michiel van Dijk en gitarist Ferdinand Bakker gaan met z'n tweeën nog door onder de naam Lone Project. Ook wel kortweg Lone genoemd. En die twee hebben samen ook alweer een hele reeks, volgens mij al een stuk of 7 platen gemaakt en treden ook nog steeds op. En met dit 50 jaar oude album van L. Quinn sluiten we deze uitzending van Xinfonia af. Het programma van Altwin Gerritsen, René Idema, Christian Bekhuis, Herman Beunk en Maurice Dam. Kijkt u vooral op xinfoniaradio.nl, dan vindt u alle informatie over de gedraaide muziek. Nog veel meer dan ik u in deze uitzending verteld heb. Met ook de links naar de verschillende websites van de groepen. En ook een link naar de uitzending gemist pagina van Radio 350, waar u heel veel uitzendingen van ons nog gewoon kunt terugluisteren. En een link naar onze Facebook pagina. Ik zou zeggen, volg en like ons daar. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews.
12: 10 uur.
13: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
14: En je weet wat er speelt.
15: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
14: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reja Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. We beginnen vanavond met Bill Evans. In de liner notes van het debuutalbum van Bill Evans, New Jazz Conceptions, introduceerde producer Orrin Keepnews de 27-jarige als Bill Evans, de ietwat verlegen en studenticoos uitziende jonge pianist. Maar Evans was blijkbaar studenticoos genoeg om 4 nieuwe songs te schrijven voor zijn eerste album als leider, dat in september 1956 werd opgenomen. Hij was ook verlegen genoeg om ze te verbergen tussen een paar veilige standards. Waltz for Debbie, opgedragen aan zijn nichtje, en nu een van de fraaiste standards in de muziekgeschiedenis, was verstopt op kant 2 als een solo van nog geen anderhalve minuut. Luistert u naar deze oerversie.

Nog een wals, nu van het tweede album van Bill Evans als bandleider. Deze jazz standard, geschreven door Walter Kelly's Gross, laat een gerijpte Evans horen in het gezelschap van Sam Jones op bas en Philly Joe Jones op drums. Pas uitgeroepen als new star op zijn instrument door Downbeat, had Evans tenslotte ingestemd met de opname van zijn tweede album als leider. Die opname vond plaats op 15 december in 1958, 27 maanden na zijn debuutalbum. Altijd bezorgd als het ging om zijn gevoelens uit te drukken, voelde hij zich er nog niet eerder klaar voor. Tenderly.

Dan nu Night and Day, de Cole Porter Standard. Oorspronkelijk gecomponeerd voor de musical Gay Divorce in 1932. Die begint met een expressionistische percussie van Philly Joe Jones, de favoriete drummer van Miles Davis in die tijd, die overigens maar zelden met Miles wilde spelen. Deze dynamische versie komt van Everybody Digs Bill Evans, een album met quotes van Miles Davis, George Shearing, Ahmed Jamal en Julian Cannonball Adderley op de voorkant van de hoes. De reactie van Bill Evans op deze hyperbol was even droog komisch als karakteristiek. Waarom hebben jullie mijn moeder niet om een citaat gevraagd? Night and Day.

Gaan we verder met fluitist Herbie Mann. Aan het eind van de 50er jaren, toen deze sessie werd opgenomen in New York, had Herbie Mann zijn jazz sound op fluit al gevonden en zijn liefde voor Afro-Cubaanse ritmes. Wie konden beter de bebop en Latin ritmes laten samensmelten dan bop-pioniers als trombonist Curtis Fuller en de tenorgigant Johnny Griffin, maar ook het Afro-jazz-ensemble van Machito. De beroemde Q-bop-bandleider had natuurlijk al zijn legendarische opnames gemaakt met Charlie Parker en Dizzy Gillespie toen hij in 1958 de studio binnenkwam met Herbie Mann en zijn Jazz Man. De ironische titel Brazilian Soft Shoe, overigens, is een eerbetoon aan een soort Braziliaanse tapdance met een schoeisel met zachte zolen.

De Afro-Cubaanse classic Carahan, geschreven door de Puerto Ricaanse trombonist Juan Tizol voor het orkest van Duke Ellington, was al 25 jaar een jazzstandard toen Herbie Mann en zijn mannen hun versie opnamen voor het album Flautista in 1959. Het werd pas in tweede instantie opgenomen omdat er nog studiotijd over was toen de geplande nummers voor die dag al waren opgenomen. Herbie Mann vertelde aan Leonard Feather: ik zei tegen de technicus om de band te laten lopen en zei toen tegen de mannen: oké, we hoeven niet meer op te nemen, laten we maar wat improviseren. Dus we begonnen gewoon te spelen en iedereen was heel ontspannen. We schakelden heen en weer tussen normale vierkwart en een soort van Montuna Rumba. Caravan.

0: Councilman Hussein Bakwan, and our next president of Cuba, Fernando.
1: Sonny meets Hawk. Twee giganten op tenorsax. De bos van de moderne tenorsax en de vader van de jazzsaxofoon. Allemaal uitspraken die slaan op het album dat in juli 1963 werd opgenomen in New York City. Behalve Sonny Rollins en Coleman Hawkins hoort u Paul Bley, piano, Henry Grimes, bas, Roy McCurdy, drums. Het openingsnummer, een compositie van Jerome Kern met de titel Yesterdays, vind ik persoonlijk een van de beste van de plaat. U hoort de introductie van Rollins. Hawkins speelde de eerste chorus en Rollins de tweede. En zo wisselen zij elkaar af, ook in de derde chorus en de finale van Yesterdays.

Concorde is het titelnummer van een album dat de Modern Jazz Quartet opnam op 2 juli 1955 in Nola's Penthouse Studio in New York en is gewijd aan de Place de la Concorde in Parijs. De titel was echter niet gekozen vanwege de betekenis, het plein van de eenheid, en ook niet vanwege het feit dat het grootste openbare plein van de Franse hoofdstad is, gebouwd rond een Afrikaans artefact, namelijk de obelisk van Luxor. De componist John Lewis verklaarde in een interview dat de titel Concorde zijn genegenheid voor Frankrijk liet zien en dat de klank van de naam zich prima leende voor een muzikale compositie. Deze fuga met zijn jazzy 8-maats opening leeft en ademt de essentie van het Modern Jazz Quartet, vooral in de geïmproviseerde passages. Concorde.

We zijn terug in Parijs voor het volgende nummer. Een huldebetoon aan het metrostation van het 15e arrondissement. De oorspronkelijke compositie van John Lewis was het openingsnummer van het

Fontessa is een kleine suite geïnspireerd door de Commedia dell'arte uit de Renaissance, schreef John Lewis van het Modern Jazz Quartet in de liner notes van deze opname uit 1956. De suite wordt gevormd door een prelude als introductie op het thema, gevolgd door een lui swingend deel met een intense vibrafoonsolo die misschien het karakter van de harlekijn kon zijn, zoals Lewis schreef. Het tweede deel wordt moderner en de piano improviseert, zoals Lewis noteerde, wellicht de Pierrot. Het derde deel, dat nog moderner is, introduceert het hoofdmotief, zoals Lewis uitlegt, en portretteert de pantalone in de drumimprovisaties. De Fontessa zelf is waarschijnlijk een vervangster voor het karakter van Columbina, Fontessa.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent. Tot slot nog een citaat van Bill Evans. It bugs me when people try to analyze jazz as an intellectual theorem. It's not, it's feeling. Voor nu of straks wens ik u wat rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 3.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek.